0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Binnen zijn we de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees.
4: Truus hier, hoe gaat het?
3: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een Bergen moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaceren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politiehandhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heerhugo Waard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt.

0: De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politiehandhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen naar nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Horen naar Amsterdam is het extra druk tussen Edam en Broek in Waterland nu file 5 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Sint Maartenzee en de afrit Schagerbrug. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Verder staat een file op de N247 van Hoorn naar Amsterdam. Bij Monnikendam 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag, vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Sint Maartenzee en de afrit Schagerbrug. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Al het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de N247 van Horen naar Amsterdam staat file tussen Volendam en Monnikendam 2 kilometer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is vanmorgen veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoofddorp Zuid 19 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Heerhugowaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf staan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en het verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaceren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek. Radio
1: 80. Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:45 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Heerhugowaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen naar nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Den Helder en Anna Paulowna rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Wat denk je nou?

0: music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op het groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf staan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart en het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Herugewaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag doen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. 2 aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 5:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

de keuze.

0: verkeersinformatie. Bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu 5 minuten in de file op de A5... van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. En op de A10 rijdt het langzaam op de Ring Zuid van Amsterdam. Daar heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen sta je bij Amstelveen 5 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem is het oponthoud net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een kwart miljoen euro schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer: overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits. Er staat onder meer een flinke file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Leidse Rijn doe je er een half uur langer over. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 10 minuten in de file. Het is heel druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velzen. Daar doe je er 20 minuten langer over. De Velzertunnel was ook even dicht. Op de N202 sta je daardoor ook 40 minuten vast. Van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je ook 40 minuten in de file. Dat is tussen Bloemendaal en IJmuiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer in Noord-Holland staat in de file op onder meer de N200... van Zandvoort naar Amsterdam voor knooppunt Rottepolderplein. Daar heb je een kwartier oponthoud. Het is druk op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Daar sta je 25 minuten vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een kwartier tijdverlies. En op de N235 sta je 10 minuten in de file van Amsterdam naar Purmerend bij Purmerend Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 17:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloopevenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt alleen nog 10 minuten oponthoud op de N235 van Amsterdam naar Purmerend, bij Purmerend-Zuid. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem sta je bij Haarlem nog een kleine 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Een botsing tussen 2 vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Heerhugowaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden 2 rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heerhugowaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen.

0: Biden denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saoedi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heiloo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heiloo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek. Radio 80. Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is de

airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website grill.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het treinenwegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schorrelrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schorrelrun wordt ook wel het mooiste hardloop-evenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de

0: met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heiloo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heiloo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het Architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater De Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt

0: dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
1: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
2: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
0: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heiloo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump.

0: Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaring en de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: 请。
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Rijkswaterstaat laat volgende week opnieuw staalonderzoek doen bij het A9 viaduct in Uitgeest. Er zijn zorgen dat het staal in de constructie door een chemisch proces kan verzwakken. De monsters worden onderzocht in Duitsland. Eerder onderzoek leverde volgens Rijkswaterstaat geen aanwijzing op voor direct gevaar. De volledige uitslag wordt begin volgend jaar verwacht. Het onderzoek kan enige verkeershinder opleveren. Het trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De actiegroep Week for Palestine wil donderdag een protestmars houden naar het AZ-stadion in Alkmaar. De groep verwacht minstens 200 demonstranten. Burgemeester Anja Schouten staat protesten bij de ingang van het stadion niet toe uit vrees voor confrontaties. Demonstreren mag vanaf 6:30 aan de Rijnvis-Feitlaan, schuin tegenover het stadion. De actiegroep is teleurgesteld over die plek. Waar die protestmars begint en welke route wordt gevolgd is nog niet bekend. De Groet uit Schoolrun op zondag 14 februari is nu alweer uitverkocht. Alle startbewijzen voor de 3 individuele afstanden zijn geclaimd. De halve marathon zat 3 weken geleden al vol. De 10 kilometer was de laatste individuele afstand waar nog tickets voor waren. De Groet uit Schoolrun wordt ook wel het mooiste hardloop-evenement van Nederland genoemd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Hello dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heiloseweg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een smeulende fietsaccu heeft woensdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd in Heilo. De accu lag op de eerste verdieping van de woning in de Mariënstein en werd naar buiten gegooid. Daar bleef hij in het gras smeulen. Brandweerlieden uit Heilo en Egmond kwamen ter plaatse en dompelden de accu onder in een grote emmer water. En niemand raakte gewond. De accu moet nog 2 dagen afkoelen, omdat fietsaccu's ook na het blussen opnieuw heet kunnen worden of in brand kunnen vliegen. De ontwerpwedstrijd voor het Kanaalschiereiland in Alkmaar heeft 63 inzendingen opgeleverd. Het architectuurinformatiecentrum Alkmaar riep mensen op om een nieuwe inrichting te verzinnen voor de plek van het politiebureau. Er is een prijs van 1 van de 44 ingeschreven professionals en eentje voor de 19 amateurarchitecten. Vrijdag is de uitreiking in Theater de Vest. Daarna is een selectie van de ontwerpen nog tot 13 november te bekijken. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. Voor zover bekend is de chauffeur in orde, maar de weg werd volledig geblokkeerd en ook de parallelweg was niet beschikbaar. De vrachtwagen is aan de kant gesleept voor de ochtendspits, maar er is gewaarschuwd dat de N9 bij Schagenbrug vanaf 9 uur weer enige tijd afgesloten zou worden voor berging. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De bouw van de nieuwe woonwijk Zandzoom in Heilo dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen. De provincie Noord-Holland wil tot 1 juli volgend jaar de tijd krijgen voor een nieuw besluit over natuurvergunning. De rechter had bepaald dat dit al eind mei moest gebeuren. Volgens de provincie is eerst meer duidelijkheid nodig over het stikstofbeleid en maatregelen voor natuurherstel. Stichting Heilose Weg verzet zich tegen het nieuwe uitstel. Een man uit Egmond aan de Hoef is veroordeeld voor deelname aan internationale drugshandel in 2020 en 2021. Het gaat om zeker 180 kilo cocaïne en 1100 kilo. De Egmonder is ook schuldig verklaard aan vuurwapenbezit en de voorbereiding van drugstransporten. De strafeis was 9 jaar cel en bijna 3 miljoen euro boete. De man kreeg 5 jaar en 9 maanden cel en moet de staat 24.000 euro betalen. Op de N9 bij Schagenbrug is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte gewond en de weg werd volledig geblokkeerd. Ook de parallelweg was niet beschikbaar. Dat zorgde voor veel verkeershinder. De vrachtwagen werd aan de kant getrokken om doorgang te bieden voor de ochtendspits. Vanaf 9 uur werd de N9 weer tijdelijk afgesloten voor de berging. De gemeente Alkmaar is van plan om huishoudens die weinig restafval produceren te belonen. Dat is een richtlijn voor het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan waaraan wordt gewerkt. Ook is de gemeente Alkmaar van plan om bij hoogbouw apart groenafval in te gaan zamelen. Inwoners krijgen de kans om bijdrage te leveren aan het beleidsplan dat halverwege volgend jaar klaar moet zijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.